grote God van het geweld ontjeet. Die schoft hast, der din almog woed. Van het op ons woedest doodje. Wou du regeerst, en wou daarst

0: Ik stem ook met wat Diane zegt. Ik leef als vrouw kan we veel door te donen, dat we niet eens met onze mannen aaneinig worden.
1: Weetst u, Irma, Joyce wil te ons reden als vrouw en wat doet als, wanneer we onze mannen aannemen zoals die zijn?

een idee hebben. Die hebben dat bloos uitgedacht en zichzelf. En mij is het dat het bloos nog een weg is van de waarheid van de geschicht weg te komen. Andere zeiden dan dat de ganze geschicht is bloos een droom den Jona had als hij in dat schep weer en door in je hem schep sleep. Jona deed door hem schep slopen, dat jo. Maar ik zei die, door weer geen slopen van hem als de zeemannen hem opwerken en de storm zo erg weer, dat de zeemannen grote angst hadden. En Jona sleep ook niet als de grote vers hem opslokt, oh nee. En dan zijn er ook nog anderen die zeiden dat jo, Jona weer werkelijk een ware mens. En dat hij werkelijk op een schep weer. En dat jo, door weer een grote storm. En dat het schep een tweeën braken weer en den storm. Die zeiden dan dat een andere schep had Jona geraad. En de ganze geschicht is dan dat dat andere schep dat hem geraad had, een figuur van een vers had als een schep teken. En dat is waar de geschicht dan herkomt, dat een vers Jona opgeslokt had. Dat wie niet dat een werkelijke vers dat je donor had, Jona opgeslokt, maar dat schep, dat versfiguur als een teken had, irgendwat van de waarheid weg te nemen. Dat is interessant, hoe mensen manchmal denken, wanneer ze de waarheid niet aannemen willen, en willen niet leven wat God deed in je donor haft. Maar wanneer du dit een beetje bedenken deest, dan wordt de geschicht ungefähr zo als dit zijn, wanneer die zei dat een andere schep had Jona geraad. En dit is nu bloos een geschicht, zoals een je dat dicht denken. Jona weer immer hand bewusteloos als hem uit een water genomen wordt, en als hij thuisig kwam, zag hij dat eerste dat grote versfiguur door verre boven om schep, en dat hem dan zo weer dat hij in een vers weer. Over een paar dagen later wordt hij dacht door dem entschluss komen dat hij op een schep weer en niet in een vers. En jo war da. Ja, jo. Dat is zo te lachen dat mensen zo'n te leven. Daar zijn dan anderen die ze gaan een beetje wiedergaan als dat. En je zei dan dat door een grote dode vers om even weer en dat Jona door in dem vers schuling neemt van den grote storm. De haar dan niet een weg te erklären, woe Jona van dat schep naar den Eva kwam en door in dem dode vers schuling funk. Dat wordt manchmal genannt dat door een dode vers in een levende Jona weer. Meer zo dat we eindelijk omgedreht, dat we leven dat door een dode Jona en een levende vers weer. Maar ik word er meer van zeer later in dit Jona-studium. De moderne zogenaamde religieuze leer heeft ook verschillende geschichten die ze verbrengen wat er werkelijk passiert naar ihre mening. En ik zei, naar ihre mening. De meeste zeiden dan dat het bloos een geschicht is dat wer opgemaakt heeft en doorgeschreven heeft als de geschicht en niet meer. Ik moet dan manchmal wonderen wat Jona zelfs van al zo'n geschichten denken wordt, en wer weet, hij vielleicht dat. Maar we moeten al deze geschichten ontzien leiden als bloos een proef God zijn woord te vernichten. En vriend, ik hoop, je zijn niet zo'n die zo denken dat dit niet een ware ervaring is. Oder wie? Wil dat is de reine waarheid. Door wie werkelijk een Jona? Hij wie een werkelijke mens en door wie werkelijk een storm? En jo, daar wie werkelijk een stad Nineveh. En jo, daar wie ook werkelijk een grote vers. De bericht is bestedigd worden. En de bericht is zeer wichtig voor ons in deze tijd. Zonen die met zo'n arbeiden, zeiden dan dat het goed kan bestedigd worden dat Jona werkelijk leeft. En niet bloos een opgemaakte mens in een geschicht of een merkje weer. En dat kan ook bestedigd worden dat wat dit Jona boek te zeggen heeft zeer wichtig is voor ons in deze zogenaamde moderne tijd. Eerst wel we nu eenmaal zien of Jona een werkelijke persoon weer. Wanneer we naar tweede Tjene gegaan, en dat is een historisch boek, naar dat 14e kapitel in den 25e vers, dan ving we door de Tjene Jeroboam de tweede. En de geschicht vangt eindelijk in den 23e vers aan, en dat 14e kapitel in tweede Tjene.
En dit is wat het zegt.

En dat 15e jaar van de Joachim zijn, Amasia, Tjenig en Juda, vongte Israël Tjenig, Jeroboam de tweede aan te regeren in Samaria, en hij regeert voor 41 jaar, nu. Zo weet als ik weet, is door niemals waar je waast, die een vraag ver je bracht haft, of door werkelijk een Tjenig Jeroboam de tweede weer, en dat hij Tjenig weer en dat noordelijke Tjenigrijk Israël. Dat is historisch bestedigd. Dan wordt ons door wieder gezegd, en tweede Tjenige, en ik lees nu wieder, hij deed dat wat bees weer en dem Herr gaat zien aanzienen, dat heet de Tjenig Jeroboam. Hij verleed niet al die zinde van dem Nebat zien zien, Jeroboam, de Israël zin je moek. En nu hoor ik wat de 24e Pharisdor zegt. Hij bracht dat Israël even terug van woe, Eine Nohamad chem, but den zee en dat lekke, no Israël e her gat zien woord, dat hij dech zien dena Jona bracht, dem Amittai zien zien, de profeet, de van God heffer weer. Jo, Jona weer een profeet, totdat noordelijk het Israël tjenigrijk zijn mo. En daar is een historische bericht van dem Jona. En zei ook dat Jeroboam een werkelijke persoon weer. En Israël weer een werkelijke nation. En Hamat weer een werkelijke stad. Dat is zeker dat dit profeet Jona niet bloos wat is dat iemand zich uitgedacht heeft. Dit is alles toop en ware historische bericht. En een mat te den en schluss komen dat Jona een werkelijke persoon weer. Jo.

Predje McGee vertalte een geschicht van als hij een hechrelie aanstalt en een school weer, en daar met een jonge man vertaald, ze hadden angefangen van Jona te reden. De andere man had gezegd dat Jona bloos een abgemaakte geschicht weer, dat daar niemals weer een werkelijke Jona gewaast. McGee had hem deze stil gewezen en tweede tenige. De jonge man weer een beetje bedutst gewaast en had gezegd dat hij niet gewist had, dat dort en de Bibel weer. Aber hij zei dat weer immerhin een andere Jona gewaast. McGee had dem dan gewezen dat in dat Jona boek, en ook die stil en tweede tenige, zei dat des Jona dem Amittai zien zien weer. Nu de Nome Jona weer niet een zeer gewöhnliche Nome, zoals een je andere Nomes weer. Dort wordt zijn zeer vreemd gewaast, wanneer dort twee profeten weer gewaast met een nemelijke Nome. Wanneer dort ook nog mogelijk weer. Aber dort zegt in beide steden dat het Amittai zien zien weer. Nu dort is immerhin niet zo gewaast dat de Amittai twee zeens wordt gehad met een nemelijke Nome. De mensen worden immerhin niet gewist van woon zijn Amittai reden deed, wanneer van zijn zijn Jona reden deed, wanneer hij twee Jona zijns had gehad. Jojo, hij had bloos één zijn Jona. Also is dat immerhin zo, dat wanneer we van Jona reden en tweede tjenige, en dan van Jona lezen en dat Jona boek, dat dat de nemelijke Jona is en beide steden. Hier is nog een andere man met de nemelijke Nome. En dat is dezelfde man, ons vriend Jona. Dat wordt eindelijk nodig zijn, proeven met een andere man ver te komen, die dezelfde eigenschappen wordt haar als ons Jona. Een woord beschreven is in tweede tjenige post en de tijd en dan, als Jona deze ervaring had. Also is dit de bericht van de Amittai zien zijn Jona, dat we nu ver ons haar. Also is hij een werkelijke historische persoon. En wat interessant is, is dat we grootdeeg zijn met hem Obadja zijn profetie, en zo weet als ik weet, is dat tjenige vast, die een vrouw gesteld heeft, of Obadja een werkelijke persoon weer. En dag, daar is niets in Oulet oder in Nieuw Testament dat van dem Obadja wat te zeggen heeft. En dag wordt hij meestens aangenomen als een ware profeet, ohne twijfel. Aber zo bald als van Jona gered wordt, na dan willen ze hem afzeggen als de werkelijke persoon. En waarom? Wils daar een besonderd wonderteken is met dem Jona, met zijn ervaring met dem grote vis. Aber daar is de bericht in dat Oude Testament. En daar is ook een goede bewijs im Nieuwe Testament. Ik wil nu eenem reden laten die de raadste en beste volmacht is, dat ik van weet de jemels is op deze eerd gewaas. En we vingen dat in Lucas, dat achtste kapitel, daar is de vers. Dat is Jezus die hier reed en zegt dan zo als Jona een teken weer voor de Ninevita, zo wordt ook die mensen zijn zinnen voor dit geslacht. En dan vingen we ook in Matthäus 12, 39 bij 41, aber Jezus antwoord en zeid te aan, en bezet een eierbreker is het geschlecht, zeigt een teken. Aber antwoord geen teken gegeeft, worden boete dort van den profeet Jona. Dan zo als Jona 3 dagen, 3 nacht in dem grote vers in boek weer, zo wordt de mensen zijn 3 dagen, 3 nacht en dat hoort van de eerdzanne. De mannen van Nineveh worden opstonden en gerecht met dit geschlecht en worden dort verdomen. Dan zei de boete als Jona toe aanpredigt. En check, hier is een die raten is als Jona weer. Also hoor ik, mijn vriend, wanneer een mens vrolijk is over de historische bericht en dat Jona boek en Jona zijn ervaring, dan is hij daarmee ook vrolijk over de leeflijkheid van de Heer Jezus zelfs. Vriend, hoor ik dan nog, een hier het volken, zo'n reden die vrijzinnig zijn, daarvan reden dat jo, Jezus wie een zeer goede leraar. Na vriend, een teken van een goede leraar is dat hij de waarheid redt en geleefdig is. Wanneer de leerje wordt van ergend wordt, dan wordt hij niet een goede leraar zijn. Ober zo'n zijn, dan redt, de Jona bereikt ons ziet te smieten. Dat stemt niet. Jo, Jezus weer.
en waarhoofd je gouda lera. En ik zei die, dat wanneer Jezus en waarhoofd je lera wie en is, dan moet dat waarhoofdje van dat jonge boek ook bestedigd stonen. Maar wanneer du zei was dat Jezus überhaupt niet een lera wie, dan deest du zijn leer ook ons iets steten. Dan word ik ook verstonen kennen waarom du wist willen dat jonge boek een bericht ons iets schmieten. Maar ik kan niet verstonen hoe irgendwer wordt kennen Jezus zijn leer aannemen en dan over dat jonge boek en jonge zijn schrijven ons iets steten en niet aannemen. Jezus moet dat jonge boek en dem jonge zijn ervaring een zaak van werkelijkheid, een historische totzaak, vriend. Jezus geeft dat werkelijkheid, en mij is zo dat hij dat met vliet deed. Ik wil dit poort van dat jonge boek te eng brengen met wat dat een beriemde man in Engeland jaren terug gezegd had. Er zijn nu zoveel mensen in verschillende landen en nationen in de wereld die de Bijbel proberen tenust te maken. Die willen dan zeggen dat beriemde mensen nemen de Bijbel niet aan als waarheid. Maar dit beriemde man in Engeland, die daar een leider weer in de regering, had dit te zeggen. Hij reed meestens van Mozes. Maar datzelfde wordt zo zijn voor wat Jona te zeggen heeft. Dit is wat de oomtje Churchill zei van jaren terug. Wie zeggen al zonen en zoont af met verachten, al die zeggen dat Mozes bloos een opgemaakte mens weer. Dat hij bloos een geschichtelijke mens weer, die niemals in deze wereld leeft, op wem dat priester ambt en dat volk er een geschaftelijke en moralische en religieuze gewaanheid te hangen. Wie leven dat de beste kindelijke leer en de beste en raadste verstand, wordt dat er felle vinger en dem dat wie de biblische geschichte aannemen als waarheid, Mozes weer. En is ook nog een van de beriemste mannen die jemels aandeel hebben gehad in de mensengeschichte. Daar zijn zonen die egel proeven zijn te even schmieden. Maar wie blijven daarop stonen dat alles krijgt zo passeert als die in de heilige schrift gegeven zijn? Jo, en ik stem door gans en koor met hen, met de oomtje Churchill. De mens is al jaren im graf geweest in Engeland, aber wat hij zeed is nu nog krijgt zo waar als het weer als hij dat zeed. En wat hij van Mozes zeed, is ook waar met dat jonge boek. Nu nog een lei als een inleiding tot het kleine jonge boek. We worden vandaag niet naar de geschicht zelfs komen, dat wordt met de luren bij een later programma. Dat is nodig dat we eerst een goede grond leiden voor dit boek. Ik heb gezegd en dat behoopt dat Jona een profeet weer en hij weer een ware profeet dat jo. Maar zien alleen het boek is niet een profetie. Daar is niet één eentje profetie en dat Jona boek. Dat is eindelijk meer zo als de geschicht geschreven. Dat is wat dat passiert en Jona schreef dat doel voor onze vermoning, zoals ook al dat oud-testamentelijke schrift is. Dit jonge boek, en een beschrijven van de jonge zijn ervaring, is een bericht van de ervaring die hij houdt. En wat wichtig is dat boek maakt de andere korte profetische beke is. En waarom is dat? Wat is de mening van dat? Nou, dat erklaren is dat zoals ik dat bezijne doe, een beeld, oder een verstelling van de mensen die God door wondertekens wordt bewaren en de grote triebzal tijd. Die zeig worden zijn tot de wereld en de tijd. Dat heet, dat worden de 144.000 zijn van den die dat openbaringsboek van reed, den verzegeld wordt. Die worden bewaard worden en de triebzal tijd, zodat de antichrist die niet wordt kunnen aanbrengen. Nu vingen we dat namelijk het hier. Eindelijk is de jonge geschichte een zeer interessante geschichte. Een die veel met geschichten en gedichten te doen had van jaren terug,
hat gesagt, dass das Jona Buch die strammste Geschichte wird, dass er jemals gelesen hat, dass in so einem kleinen Kreis geschrieben wird. Nu, das ist alles so als eine Anleitung. Und ich sehe eigentlich nicht durch mit einer Anleitung. Du hast noch mehr, dass ich davon sage, will. Aber dort wird man zu lernen, aber das nächste Mal. Aber ich will hier noch bloß ein paar Wied zuleihen zum Anwenden. Als Jona schließlich bei Nineve kam, deed hij de ganze Stadt Busse, zoals wie dat zijn worden. De geliefde wat God durch dem Jona zu Antesaia had. De Nineveiter werden Israel ihre Feind. En dort wie woeram Jona dat nicht doen wil, dat heet tot den Prediger. De vraag is nu, wann God zijn woord nu gepredigt wordt, wat is onze Stalung dato? Nehmen wir dort an, als Wahrheit, als wirklich Gott sein Wort? Oder do wie do die Uhr drehen, wann dort gepredigt wird? Dort ist eine Frage, die wir alle sollen gut bedenken. Nun mehr ja dort nächstes Mal, aber dann, Gottes Segen, meine Freunde.

0: Hallo, dit is Hilda. Was du vara nu frus met hopning harje? Goat.
1: En axi Irma.
0: Diane is hier en wil te ons reden van wo wie kennen onze kinga beleren. Waarom en wo? Zoals du vielleicht weetst, als seine nurse, ob zij haft ook groot kinga, dat zij irmoe beant haft. Doordat als zij goat bekant met wo kinga zand, en dat zij ook veel te beleren.
1: Ik wonder ons wie en God zijn ogen ook schwaarledig zijn, wann hij ons woord bijbrengen wil. Joyce heeft zich door even gedanken gemerkt en wil daarvan van deel reden. Ober hier is eerst Diane.

Diane haft ans vader opnieuw je dankie gebracht, niet zo? Als elder brok wie in deel leef, tom kinge reich beleren. God haft een grote leef voor ons. Hij wil ons ook reich beleren. Zijn wie schwoorlerig? Wel wie nu Joyce Harkje.